0: Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom. De streekomroep voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Omroepstroom.nl.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom.